Nacht. Ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen

0: afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
1: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Nacht, ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
1: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt.

0: met regen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermissing.

0: eerste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
1: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lely Dorp.

0: Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen, in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 21 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De testuitslag wordt nog bevestigd. De patiënt is stabiel en in isolatie. Wereldwijd zijn 11 besmettingen bekend met 3 dodelijke slachtoffers, waaronder een Nederlands echtpaar. De uitbraak blijft beperkt.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en trekken vanuit het westen enkele buien over het land, die geleidelijk actiever worden. De temperatuur ligt tussen 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkt op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen, in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 21 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De testuitslag wordt nog bevestigd. De patiënt is stabiel en in isolatie. Wereldwijd zijn 11 besmettingen bekend met 3 dodelijke slachtoffers, waaronder een Nederlands echtpaar. De uitbraak blijft beperkt.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het wisselvallig, met af en toe regen en buien, vooral in het westen. De temperatuur ligt tussen 5 en 9 graden, met een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

Hou je van sport? Hou je van topsport? Dan luister je elke dinsdagavond naar Gelijkspel op Girl Power Radio. Iedere dinsdag tussen 6 en 9 nemen Monique en Rea je mee naar de wereld van de vrouwentopsport.

0: Frans van der Heuvel een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt dit tegen. Woonwagenbewoners worden door de Nederlandse overheid gecriminaliseerd, gediscrimineerd en aan hun lot overgelaten. Dat stelt Rabin Baldossing, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, in een nieuw rapport. Hij spreekt zich uit tegen de behandeling van woonwagenbewoners en noemt die schandalig. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. In de Congolese provincie Ituri zijn 8 besmettingen bevestigd, met 246 verdachte gevallen en 80 vermoedelijke sterfgevallen. Ook in de hoofdsteden Kinshasa en Kampala zijn besmettingen vastgesteld. Van een pandemie is nog geen sprake. En de gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Hare is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het wisselvallig, met af en toe regen en buien, vooral in het westen. De temperatuur ligt tussen 5 en 9 graden, met een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: gediscrimineerd en aan een lot overgelaten. Dat stelt Rabin Baldoussin, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, in een nieuw rapport. Hij spreekt zich uit tegen de behandeling van woonwagenbewoners en noemt die schandalig. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. In de Congolese provincie Ituri zijn 8 besmettingen bevestigd, met 246 verdachte gevallen en 80 vermoedelijke sterfvallen. Ook in de hoofdsteden Kinshasa en Kampala zijn besmettingen vastgesteld. Van een pandemie is nog geen sprake. En kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 9 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt dit tegen.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het tamelijk bewolkt met verspreid een klein beetje regen. Vooral kleine hoeveelheden en op veel plaatsen droog. De zuidelijke wind is matig en de temperatuur ligt tussen 11 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Fans van der Heuvel een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Venezuela heeft zaterdag zakenman Alex Saab het land uitgezet vanwege lopende strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Saab gold als belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro en werd door Amerikaanse autoriteiten gezien als diens financiële spil. Mogelijk moet hij nu getuigen tegen Maduro, die in de VS terecht staat voor drugshandel. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt dit tegen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda zondag uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het gaat om het Bundibugyo-virus. De maatregel is bedoeld om buurlanden in verhoogde staat van paraatheid te brengen en internationale steun te mobiliseren. Van een pandemische noodsituatie is nog geen sprake. Een Nederlandse wandelaar die al dagen vermist was op het Caribische eiland Saba, is waarschijnlijk overleden. Gezaghebber Jonathan Johnson maakte bekend dat na 82 uur zoeken met helikopters, drones en speurhonden de reddingsoperatie is omgezet naar een bergingsoperatie. De zoektocht gaat door.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het tamelijk bewolkt met verspreid een klein beetje regen. Vooral kleine hoeveelheden en op veel plaatsen droog. De zuidelijke wind is matig en de temperatuur ligt tussen 11 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering. Goedemorgen allemaal. Een fijne zondagochtend gewenst vanaf Girl Power Radio. Je luistert naar Melk en Wijn. Ik ben Rhea en ik ben de komende 2 uur bij je om je met allerlei lekkere plaatjes een heerlijk zondagochtendgevoel te geven. En deze keer is het thema de jaren 70. Ik was er gedeeltelijk bij. En ik ga je dus meenemen langs allerlei highlights van de fijne muziek uit de 70s. De komende maanden gaan we zo richting de 90s werken. Volgende maand pakt ESAM over en zij zal het hebben over de 80s. En de maand daarop, in juli, wordt het de 90s. Dan na de zomerstop krijg je weer van ons een volledig verse duo-combinatie voor Melk en Wijn. Maar voor nu dus even solo. Maar ik ben natuurlijk niet helemaal solo. Ik heb allemaal fijne artiesten hier klaarstaan om te trappelen. Om jullie mooie muziek te laten horen. En we beginnen meteen met het jaar 1970. In dat jaar bracht de Amerikaanse zanger Curtis Mayfield een nummer uit dat zou uitgroeien tot een van de meest iconische soulklassiekers aller tijden. Move On Up. Vanaf de allereerste seconde word je gegrepen door de energie. Het begint met een trompet-explosie en een opzwepend ritme op de conga. Jazeker. Maar Move On Up is veel meer dan alleen een lekker dansnummer. Het is een protestlied vermomd als feestje. Curtis Mayfield groeide op in een arm gesegregeerd Chicago. In een tijd vol racisme, armoede en politieke spanningen koos hij er bewust voor om geen boos nummer te schrijven. In plaats daarvan schreef hij een motivatielied. De tekst roept je op om hoop te houden. Wat voor obstakels of complicaties je ook tegenkomt in het leven, geef niet op. Geloof in jezelf en move on up richting je doel. Wat dit nummer extra bijzonder maakt is de lengte. Op zijn debuutalbum duurt het nummer bijna 9 minuten. Ja, de helft daarvan is een fantastisch lange instrumentale jam waarin de muzikanten volledig losgaan. En hoewel het nummer in 1970 in Amerika vreemd genoeg geen hit werd, sloeg het in Europa en vooral in Engeland direct in als een bom. Vandaag de dag staat het stevast in de lijst van de 500 beste nummers aller tijden van Rolling Stone. En zelfs nu, ruim 55 jaar later, hoor je de invloed van dit nummer nog overal. Het is gecoverd door talloze artiesten en de bekende rapper Kanye West gebruikte de blazers als basis voor zijn wereldhit Touch the Sky. Move On Up bewijst dat tijdloze muziek en positieve boodschap nooit verloren gaan. Wij gaan je

niet de 9 minuten versie voorschotelen. Ah, zo jammer. Maar de radio edit, want die bestaat op ook. Deze ochtend starten we dus met Move On Up van Curtis Mayfield.

George McRae met Rock Your Baby. Nummer uit 1974. Vandaag is het thema nou helemaal de 70s. Mooi jaar was dat, 1974. Wat veel mensen niet weten trouwens, is dat dit nummer eigenlijk per ongeluk een hit werd voor McRae. Het was geschreven door Harry Wayne Casey en Richard Finch van Casey and the Sunshine Band. Omdat de zanger van die band de hoge noten niet kon halen, mocht McRae het inzingen. En zijn vloeiende, hoge falsetto stem paste perfect bij de zwoele, relaxte beat. Rock Your Baby werd een van de allereerste echte wereldwijde disco-hits. Het stond weken lang op nummer 1, ook in Nederland. En opende de deuren voor de enorme disco-romp die de rest van de jaren 70 zou domineren. Het liet horen hoe soepel, dansbaar en hypnotiserend popmuziek wel niet kan zijn. 4 jaar later, in 1978, was de disco op zijn absolute hoogtepunt. De muziek werd sneller, grootser en kreeg een diepere maatschappelijke betekenis. En dat horen we perfect in de solo-debuutsingle van Chaka Khan, I'm Every Woman. Geschreven door het legendarische duo Ashford & Simpson is dit nummer een explosie van energie. Waar Rock Your Baby nog relaxed en laid back was, knalt I'm Every Woman uit de speakers met een ronkende baslijn, een gigantische blazerssectie en de ongeëvenaarde krachtige gospelstem van Chaka Khan. Maar dit was niet zomaar een nummer om op te dansen. Het was een volkslied voor vrouwenemancipatie. De jaren 70 stonden in het teken van de tweede emancipatiegolf en Chaka Khan zong hier over vrouwelijke solidariteit, kracht en onafhankelijkheid. Het nummer straalt pure female empowerment uit en wij van Girl Power Radio vinden dat fantastisch. Het zette de toon voor hoe sterke vrouwen de popmuziek opeisten. Ja, als je die twee nummers na elkaar zet, dan hoor je de perfecte samenvatting van de jaren 70. Gelukkig zijn we er dan nog lang niet uit, want ik heb nog meer heerlijke plaatjes uit de 70s voor je. Maar we gaan nu eerst even ons ongelooflijk empowered voelen. Man, vrouw, maakt helemaal niet uit hoe je je identificeert. I'm every woman, I'm every person.

hoorde het Express Yourself uit 1970. De grote hit van Charles Wright en de Watts 103rd Street Rhythm Band. Zo, dat is nogal een mondvol. Een nummer dat draait om totale vrijheid, jezelf durven zijn en je stem laten horen. De vroege jaren 70 stonden bol van dit soort funky, bevrijdende muziek. Maar als we de tijdmachine instappen en slechts 1 jaar vooruit spoelen naar 1971, komen we bij een heel ander soort vrijheid terecht. Een vrijheid die destijds volkomen normaal werd gevonden, maar waar we vandaag de dag toch een beetje anders naar kijken. We gaan straks luisteren naar de absolute doorbraakhit van Rod Stewart, Maggie May. Maggie May was in 1971 een gigantisch succes. Het stond wekenlang op nummer 1 in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk. Muzikaal gezien is het een prachtig melancholisch folk-rock nummer en het begint met een akoestische gitaar en eindigt met die iconische herkenbare mandoline solo. Maar waar gaat dit nummer nou eigenlijk over? Het vertelt het verhaal van een jonge student die volledig in de ban raakt van een oudere vrouw, genaamd Maggie. En in de tekst zingt hij over hoe ze hem uit de schoolbanken houdt, hoe ze zijn geld opmaakt en hoe hij zich door haar gebruikt voelt. Het is een bitterzoet verhaal over een eerste gecompliceerde liefdesaffaire. Wat veel mensen destijds niet wisten, is dat het nummer autobiografisch is. Rod Stewart heeft later in interviews toegegeven dat het lied gebaseerd is op de allereerste vrouw met wie hij het bed deelde. En dat gebeurde in 1961 op het Beaulieu Jazz Festival. En hier komt de grote maar van dit verhaal. Rod Stewart was op dat moment namelijk pas 16 jaar oud. De vrouw in kwestie was aanzienlijk ouder. Ze had hem in de biertent benaderd en was volgens Stewart oud genoeg om zwaar teleurgesteld te zijn in hoe kort het leven duurt. Ja, als je die situatie platslaat, praten we over een volwassen vrouw die een minderjarige jongen verleidt. En vandaag de dag in het tijdpark van MeToo en veel groter bewustzijn rondom machtsverhoudingen en misbruik, kijken we hier echt heel anders naar. De vrouw in het lied vertoont het gedrag dat we nu zouden bestempelen als grensoverschrijdend en zelfs dat van een seksueel roofdier. Als een artiest vandaag de dag een gloednieuw nummer zou uitbrengen met exact deze tekst, dan is de kans heel groot dat het geboycott wordt en dat je het simpelweg niet meer mag of kan zingen op de radio zonder enorme ophef. Het contrast met het nummer waar we vandaan kwamen, Express Yourself, is daarmee enorm. Waar Charles Wright zong over positieve zelfexpressie, zingt Rod Stewart in feite over de verwarring en de nasleep van een relatie die moreel gezien behoorlijk over de grens ging. Het laat perfect zien hoe de tijdsgeest verandert. Want in de jaren 70 werd gezien als een stoer romantisch rock'n'roll verhaal over volwassen worden, is 50 jaar later een twijfelachtig verhaal over een minderjarige jongen en een oudere vrouw. Maar hoe problematisch de tekst achteraf ook is, de muzikale kracht van Maggie May blijft onmiskenbaar een monument in de popgeschiedenis.

En zo hoorde je een van de meest smeuïge popmysteries uit de muziekgeschiedenis. You're So Vain van Carly Simon. Uitgebracht in 1972. Al decennia lang vraagt iedereen zich af over welke ontzettend arrogante ex-geliefde zingt zij hier. Carly Simon hield het decennia lang geheim, al gaf ze later toe dat het tweede couplet sowieso over de acteur Warren Beatty gaat. De geruchtenmolen draaide in de jaren 70 op volle toeren. Was het Mick Jagger die nota bene de achtergrondzang deed van het nummer? Of ging het over de man met wie ze vlak na het uitbrengen van deze hit trouwde? Dat was de legendarische singer-songwriter James Taylor. Carly Simon heeft altijd ontkend dat het over hem ging, maar hun huwelijk maakte hen wel direct het golden couple van de jaren 70. En om de overstap te maken naar de man achter dat huwelijk, luisteren we zo naar zijn absolute meesterwerk uit 1970, Fire and Rain. Waar Carly Simon in You're So Vain uithaalt naar het ego van de ander, keert James Taylor in Fire and Rain de blik volledig naar binnen. Hij legt zijn ziel pijnlijk bloot. In de vroege jaren 70 ontstond er een nieuwe stroming in de popmuziek. De gevoelige singer-songwriter die zong over persoonlijke trauma's, depressie en eenzaamheid. James Taylor was daar de absolute pionier van. Fire and Rain klinkt prachtig, warm en akoestisch, maar de tekst is gitzwart. Taylor schreef het nummer in 3 delen toen hij pas 20 jaar oud was. Hij zat op dat moment diep in de problemen. Hij worstelde met zware depressies en een ernstige heroïneverslaving, waardoor hij herhaaldelijk werd opgenomen in psychiatrische klinieken. De 3 coupletten van het nummer vertellen elk een pijnlijk waargebeurd verhaal. Het eerste couplet opent met de legendarische en hartverscheurende zin: "Just yesterday morning, they let me know you were gone." Dit schreef Taylor nadat hij hoorde dat zijn jeugdvriendin, Suzanne Schnur, zelfmoord had gepleegd. Wat het extra tragisch maakt is dat zijn vrienden het 6 maanden lang voor hem geheim hadden gehouden. Ze waren bang dat het nieuws hem mentaal volledig zou laten instorten tijdens de opnames van zijn eerste album. Het tweede couplet is een pure wanhopige schreeuw om hulp tijdens het afkicken van zijn drugsverslaving. Hij zingt letterlijk: "Won't you look down upon me, Jesus? You've got to help me make a stand." Het derde couplet blikt en tenslotte terug op de puinhopen van zijn vroege carrière, waaronder de breuk met zijn allereerste bandje dat ironisch genoeg The Flying Machine heette. Het was zijn manier om alle opgekropte pijn en ellende te verwerken. De overgang van You're So Vain naar Fire and Rain laat de enorme breedte van de jaren 70 zien. We gaan van smeuïge, zelfverzekerde pop waarin Carly Simon korte metten maakt met een ijdeltuit naar rauwe, ontwapenende kwetsbaarheid van haar latere echtgenoot James Taylor. Het herinnert ons eraan dat achter de glitter, glamour en de roddels van de 70s ook een generatie artiesten opstond die hun diepste pijn durfde te delen met de wereld. En juist die eerlijkheid maakt dat Fire and Rain nog altijd rechtstreeks je hart binnenkomt. Nu dus ook hier.

A Horse With No Name van Amerika komen we uit een lome, hypnotiserende sfeer. Een gigantische nummer 1 uit 1972. Met zijn herhalende gitaarakkoorden en nou ja, die dromerige sfeer sleept dit nummer je zo mee de kurkdroge Amerikaanse woestijn in. Het is ultieme voorbeeld van de relaxte akoestische West Coast sound die de vroege jaren 70 domineerde. Een tijd waarin muzikanten ontsnapten aan de drukke maatschappij en op zoek gingen naar rust en eenvoud. Maar we spoelen de tijd vooruit naar het absolute einde van het decennium, december 1979. De vreedzame, dromerige sfeer van de vroege 70's is inmiddels keihard ingehaald door de punkrevolutie. De akoestische gitaren maken plaats voor strakke baslijnen en een flinke portie attitude. We gaan luisteren naar de ultieme overgang van de jaren 70 naar de jaren 80 met Brass in Pocket van The Pretenders. Ja, met Brass in Pocket horen we het startschot van de New Wave-stroming. De pretentieloze rust van de woestijn is weg. En in plaats daarvan krijgen we een strakke, energieke poprocksong die lak heeft aan alle oude regels. Het brein achter de band is de legendarische zangeres en gitarist Chrissy Hynde. Zij was een Amerikaanse die naar Londen verhuisde en zich daar vastbeet in de rauwe punkscene. Wat Brass in Pocket zo uniek maakt, is de combinatie van de rauwe punkenergie met een ontzettend aanstekelijke, soulvolle melodie. Ja, het nummer werd een wereldwijde hit en schoot in het Verenigd Koninkrijk zelfs pijlrecht naar de eerste plaats. De titel van het nummer is een prachtig stukje Britse straattaal. Chrissy Hynde pikte de uitdrukking Brass in Pocket op van een chauffeur van een andere band. In het noorden van Engeland betekende brass simpelweg geld. Geld op zak dus. Het stond symbool voor het gevoel dat je de hele wereld aan kan. Het nummer straalt een enorme, bijna brutale zelfverzekerdheid uit. In de tekst zingt Hynde over een vrouw die precies weet wat ze waard is en vastbesloten is om iemands aandacht te trekken. Ze zingt dingen als I'm gonna make you notice me and I'm special. Het was een revolutionaire houding voor een vrouwelijke rockartiest aan het einde van de jaren 70. Niks dromerige romantiek, maar rauwe, trotse zelfverzekerdheid. Grappig genoeg was Chrissy Hynde er zelf in het begin helemaal niet zo blij mee. Ze vond het nummer aanvankelijk veel te commercieel en wilde eigenlijk niet dat het werd uitgebracht. Gelukkig deed de band het toch. Ja, de oorsprong van A Horse With No Name naar Brass in Pocket laat perfect zien hoe spectaculair de popmuziek in 10 jaar tijd veranderde. We begonnen het decennium anoniem op een paard zonder naam in een verlaten woestijn en we eindigden in de jaren 70 met geld op zak, vol zelfvertrouwen op de drempel van een gloednieuw muzikaal tijdperk. Oh ja.

onbetaalbare meezingers aller tijden. Piano Man van Billy Joel uit 1973. Overigens nu nog zelfs door metalaars meegezongen op een karaokeavond. Met zijn melancholische mondharmonica en deinende pianoklanken schildert Billy Joel een prachtig portret van een rokerige bar in Los Angeles. Hij zingt over eenzame mensen die hun dromen hebben opgegeven, maar zaterdagavond samenkomen om hun verdriet te verdrinken in de muziek. Het is het ultieme lied over eenzaamheid, nostalgie en de troost van een barman achter een piano. Maar we verlaten de eenzame stamgasten en spoelen de tijd 4 jaar vooruit naar 1977. We gaan van een fictieve bar vol vreemden naar een studio vol echte, rauwe emoties en gebroken harten. We gaan zo luisteren naar het absolute meesterwerk van Fleetwood Mac, Dreams. Als er één album symbool staat voor de muzikale perfectie van de late jaren 70, dan is het wel Rumours. En als er één nummer de essentie van het album vangt, is het Dreams. Maar achter die vederlichte, dromerige sound ging een emotionele oorlog schuil. Tijdens de opnames in 1976 lag Fleetwood Mac relationeel gezien volledig in puin. De band bestond uit 2 stellen en beide stellen gingen tegelijkertijd door een bittere relatiebreuk. Zangeres Stevie Nicks en gitarist Lindsey Buckingham praten nauwelijks nog met elkaar. De spanningen in de studio waren om te snijden en in plaats van ruzie te maken besloten ze hun woede en verdriet in songteksten te gieten. Ze schreven letterlijk nummers over en tegen elkaar en dwongen de ander vervolgens om die te spelen. Dreams werd in slechts 10 minuten geschreven door Stevie Nicks. Ze had zich even teruggetrokken in een klein kamertje in de studio met een keyboard. Het nummer was haar directe boodschap aan Lindsey Buckingham. Terwijl hij in zijn nummers heel boos en beschuldigend naar haar uithaalde, koos Stevie juist voor de filosofische blik. Ze zingt over de vrijheid die hij zo graag wilde, maar waarschuwt hem ook voor de eenzaamheid die daarbij hoort. Met de iconische zin: "Thunder only happens when it's raining. Players only love you when they're playing." Houdt ze hem een spiegel voor. Het geniale en bijna vrede is dat Buckingham als meestergitarist van de band zelf de prachtige golvende gitaarpartijen voor dit nummer moest bedenken en inspelen. Hij hielp dus mee aan het perfectioneren van een nummer dat over zijn eigen tekortkomingen ging. De overgang van Piano Man naar Dreams, ja, die laat zien hoe de jaren 70 muziek bewoog tussen fictie en bittere realiteit. We begonnen bij Billy Joel, die als een buitenstaander observeerde hoe andere mensen met hun eenzaamheid omgingen. En eindigen bij Fleetwood Mac, waar de muzikanten hun eigen rauwe relatiecrisis rechtstreeks transformeerden tot popgoud. Dreams werd de enige nummer 1 hit van de band in Amerika en staat nog altijd te boek als een van de mooiste popnummers ooit gemaakt. Het bewijst dat de grootste pijn soms leidt tot de allermooiste kunst. En die krijgen jullie van mij te horen. Daarna is er uiteraard ook weer nieuws. En waarschijnlijk, hoop ik op fijn zondagochtendnieuws. Daarna kom ik bij je terug met het tweede en laatste uur van Melk en Wijn. Maar nu eerst Dreams van Fleetwood Mac.

0: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Hulpdiensten hebben meerdere wadlopers van een zandplaat gehaald nadat zij waren vastgelopen door het opkomende water. Daarbij zijn reddingsboot en een helikopter ingezet. De wandelaars kwamen in de problemen tijdens een tocht op het wad. Volgens de hulpdiensten konden zij niet meer op tijd zelfstandig de kust bereiken. Niemand raakte gewond. Rusland meldt dat Oekraïne een nieuwe droneaanval heeft uitgevoerd op Moskou en de havenstad Sebastopol op de Krim. Volgens de Russische autoriteiten zijn meerdere drones onderschept, maar zou er ook schade zijn ontstaan. Door de aanvallen werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Sebastopol is voor Rusland belangrijk als marinebasis in de Zwarte Zee. De internationaal coördinator tegen discriminatie wil dat woonwagenbewoners niet langer automatisch met criminaliteit worden geassocieerd. Volgens hem worden de mensen uit de woonwagencultuur nog te vaak behandeld als andere Nederlanders. De coördinator roept gemeenten en instanties op om bewoners gelijkwaardiger te behandelen. Ook moet er meer aandacht komen voor woonplekken en het behoud van de woonwagencultuur. En de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is omgezet in een bergingsoperatie. Volgens de autoriteit op het Caribisch eiland is het onwaarschijnlijk dat de man nog levend zal worden gevonden. De 50er wordt sinds woensdag vermist in een bosrijk wandelsgebied. Hulpdiensten met speurhonden, drones en speciale reddingsteams verder naar de Nederlander. Dan nog het weer. Het blijft deze ochtend overwegend bewolkt en op veel plaatsen valt er regen. Het blijft in het land gemiddeld zo'n 11 graden. In de middag breekt af en toe de zon door en loopt de temperatuur verder op naar zo'n 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Van onze reis door de jaren 70 met Melk en Wijn. Je komt net uit de absolute disco-funk-vibe van Streetlife uit 1979. De gigantische hit van de Crusaders met onmiskenbare rauwe stem van Randy Crawford. Een nummer dat je direct meesleept naar de ruige, broeierige straten van de grote stad. Vol neonverlichting, gevaar en de constante jacht op succes. Het ademt de hectische energie van de late 70s uit, jazeker. Maar om dit tweede uur officieel in te luiden, gaan we de drukte van de stad volledig achter ons laten. We ruilen het harde asfalt in voor een verfrissend briesje en trekken de natuur in. We spoelen de tijd even 7 jaar terug, naar 1972 voor het ultieme onthaastingsnummer uit de popgeschiedenis. Summer Breeze van Seals & Crofts. Met Summer Breeze belanden we in het hart van de softrock, of yacht rock, die in de vroege jaren 70 enorm populair was. Het Amerikaanse duo James Seals en Dash Crofts brachten hiermee een sound die lijnrecht tegenover de funk en disco stond. Geen pompende baslijnen, maar prachtige gelaagde akoestische gitaren en loopzuivere vocale harmonieën. Het nummer ademt een sfeer van absolute vrede en tevredenheid. Vanaf het allereerste moment met die herkenbare dromerige gitaarriff voel je de temperatuur stijgen en de stress van je afglijden. Het werd een gigantische hit in de zomer van 72 en groeide uit tot het lijflied van een generatie die even wilde ontsnappen aan de politieke onrust en de Vietnamoorlog van die tijd. De tekst van het nummer is een ode aan het eenvoudige, gelukkige gezinsleven. Het beschrijft een man die na een lange, warme werkdag thuiskomt. En zodra hij zijn straat inrijdt en het licht in de keuken ziet branden, waar zijn vrouw op hem wacht, valt alle vermoeidheid weg. De iconische regel "Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind" omschrijft dat ultieme gevoel van innerlijke rust. Wat het muzikaal extra leuk maakt, is een uniek detail in de productie. In het intro hoor je een heel specifiek rinkelend geluid dat het nummer zijn unieke textuur geeft. En veel mensen denken dat dat een hele dure synthesizer is. Maar het is eigenlijk een heel alledaags voorwerp. Producer John Simon maakte dat geluid door met een metalen voorwerp ritmisch tegen een speelgoedpiano te tikken. Dat soort creatieve organische oplossingen in de studio maakte popmuziek uit de vroege jaren 70 zo ontzettend charmant. De overgang van Streetlight naar Summer Breeze, ja, dat is een balans tussen twee uitersten. We begonnen dit uur in de harde dynamische realiteit van de stadsjungle met Randy Crawford. En we landen nu in een oase van rust, liefde en nostalgie met Seals & Crofts. Een lekkere soundtrack om even achterover te leunen, te ontspannen en te genieten van het restant van deze 70 special en jouw zondag. Ogen dicht en laat die zomerbries maar binnen.

Je hoorde een van de grootste feestknallers van de vroege jaren 70. Tiger Feet van Mudd uit 1974. Met de herkenbare openingszin That's Right, That's Right. En die loeiharde stampende gitaarbeat trok Mudd destijds iedereen de dansvloer op. Ik herinner me zelfs dat dit nummer een cameo had in een strip van Jan Jans en de Kinderen. Waarin Carlijn alleen maar naar dat nummer wilde luisteren. Maar goed, dat is echt uit het jaar kruik. We gaan door naar dit nummer, want het is het ultieme voorbeeld van de glam rock periode. Glitterpakken, plateauzolen, foute kapsels. Tenminste, wij vinden het nu fout, toen niet. En simpele, mega aanstekelijke rock and roll. Pure, pretentieloze energie, bedoeld om op te feesten. Maar we poetsen de glitters even van onze kleding en nemen afscheid van de feesttent. We spoelen de tijd 2 jaar vooruit naar 1976. We gaan van een simpele dansvloerkraker naar een van de meest verfijnde, poëtische en mysterieuze meesterwerken van de jaren 70. We gaan zo meteen luisteren naar Al Stewart met Year of the Cat. Ja, die overgang van Mudd naar Al Stewart is wel een cultuurschok, dat snap ik. Waar Mudd zang over de dansende tijgervoeten, schreef de Schotse singer-songwriter Al Stewart popmuziek die leest als een historisch boek of een klassieke film noir. Year of the Cat is een muzikaal kunstwerk van ruim 6 minuten lang. Het nummer blinkt uit door de waanzinnige productie van Alan Parsons, later Alan Parsons Project. Het begint heel subtiel met een melancholische pianolijn, maar bouwt langzaam op naar een epische opeenvolging van solo's. Eerst een akoestische gitaar, dan een scheurende elektrische gitaar en tot slot die wereldberoemde adembenemende saxofoon solo van Phil Kenzie. Het nummer zuigt je vanaf de eerste seconde een andere wereld in. En de tekst is minstens zo fascinerend als de muziek. Al Stewart zingt over een reiziger die strandt in een exotische Noord-Afrikaanse marktstad. We gokken op Casablanca. En daar een mysterieuze vrouw ontmoet. Hij raakt zo door haar betoverd dat hij zijn tourbus mist en zijn oude leven achterlaat. Het nummer ademt een sfeer van mystiek, dromen en het verliezen van controle over de tijd. Ja, de titel The Year of the Cat verwijst rechtstreeks naar de Vietnamese astrologie, waar het jaar van de kat, tegenhanger van het jaar van het konijn, symbool staat voor rust, mysterie en introspectie. Stewart schreef het nummer toen hij gefascineerd raakte door het astrologieboek dat open lag op de tafel van zijn toenmalige vriendin. Het was zijn manier om te ontsnappen aan de traditionele popteksten over de liefde in plaats van daarvan een literair avontuur te schilderen. De sprong van Mudd naar Al Stewart, ja, totale transformatie, ik snap het. Aan de ene kant die rauwe, blije energie van de glamrock die de hitlijsten domineerde. En aan de andere kant de opkomst van de diepe intellectuele popmuziek die liet zien dat een popnummer ook een literair meesterwerk kan zijn. Dus even die feesthoed af en laat je meeslepen door de gitaar, de saxofoon en het mysterie van The Year of the Cat.

Dit was toch wel een intens theatrale, luidruchtige rock opera van de jaren 70. Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf en Ellen Foley. Uitgebracht in 1977. Een nummer van ruim 8 minuten dat werkelijk alles in zich heeft. Tienerhormonen, een honkbalverslaggever, een epische ruzie en een levenslange spijt. Vandaag de dag is dit nummer uitgegroeid tot de absolute koning van de karaoke bars. Zodra de intro start weet je precies wat er gaat gebeuren. De bar splitst zich op in de mannen en vrouwen en iedereen schreeuwt de longen uit zijn of haar lijf en bij het duet. Het is een muzikale uitputtingsslag die generaties later nog altijd voor feest zorgt. Maar we laten de Amerikaanse stadionrock en het dashboarddrama achter ons. De jaren 70 stonden namelijk om nog iets heel specifieks bekend in de hitlijsten. De enorme opkomst van anderstalige zomerhits. Ja, in een tijd dat massatoerisme naar Zuid-Europa explodeerde en de Nederlander massaal de auto pakte richting de Spaanse costa's, veranderde de muziek op de radio mee. We spoelen de tijd terug naar de zomer van 1971. We ruilen de rauwe stem van Meatloaf in voor de vrolijke gitaarklanken van de Catalaanse zanger Peret. We gaan luisteren naar de ultieme zomersoundtrack van de vroege 70's, Borriquito. Borriquito sloeg in 1971 in als een bom. Het stond in Nederland maar liefst 7 weken lang onafgebroken op nummer 1 in de top 40. En het nummer introduceerde het grote publiek in Noord-Europa met de Rumba Catalana. Een unieke, energieke mix van traditionele flamenco, rumba en popmuziek. Gedreven door waanzinnig snel gitaarwerk en vrolijk handgeklap. Hoewel iedereen in Nederland destijds luidkeels Borriquito als een ei meezong, gaat de tekst over iets heel anders. Borriquito betekent letterlijk ezeltje. En Peret zingt in het nummer, met een flinke knipoog, over mensen die denken dat ze ontzettend slim en modern zijn omdat ze de nieuwste modetrends volgen en Engels proberen te praten. Maar die diep van binnen eigenlijk zo dom zijn als een ezel. Het was een humoristische kritiek op de veranderende Spaanse cultuur, verpakt in een onweerstaanbaar dansbaar jasje. De overstap van Meatloaf naar Peret, ja, dat is een heerlijk contrast van de 70's. We gaan van een loodzwaar Amerikaans rock-epos dat we nu nog altijd in de karaokebar meezingen, rechtstreeks naar de zonovergoten Spaanse kust, waar de vakantieherinneringen direct weer naar boven komen. Schraap je keel na het zware werk van Meatloaf en laat de Spaanse zon in huis, schud de heupen los. Hier is Peret met legendarische Borriquito als een ei.

even hangen in de heerlijke wereld van de internationale anderstalige hits uit de 70s. Net hoorde je de opzwepende Spaanse klanken van Peret, maar daar reisden we door naar Italië. We luisterden naar een nummer uit 1977 dat destijds de hitlijsten en alle discotheken volledig in vuur en vlam zette. A far l'amore comincia tu van de legendarische Raffaella Cara. Met haar iconische blonde bob, gewaagde outfits en waanzinnige energie was Cara een absolute superster in Zuid-Europa. Dit nummer met die herkenbare scootje, scootje, disco, dat en de blazers en die pompende baslijn was een openlijke ode aan vrouwelijke seksualiteit en passie. Het herinnert ons eraan dat de 70's ook het decennium waren waarin de Europese popmuziek brutaal, vrij en ontzettend sexy werd. Maar we nemen afscheid van de Italiaanse glitterdisco en maken een enorme sprong over de Atlantische Oceaan. We reizen naar het zonnige Zuid-Europa naar de Caribische zon van Jamaica. En we spoelen de tijd een paar jaar terug. Naar het allereerste begin van het decennium 1970, om precies te zijn. In de jaren 70 opende de hitparade namelijk niet alleen maar deuren voor Europese talen, maar maakte de wereld ook massaal kennis met een gloednieuw genre, de reggae en ska. En een van de absolute pioniers die dit genre wereldwijd op de kaart zette was Desmond Dekker. We gaan straks luisteren naar zijn gigantische hit You Can Get It If You Really Want. Wat veel mensen niet weten is dat dit nummer eigenlijk is geschreven door een andere grote reggae-legende, Jimmy Cliff namelijk. Maar het was de versie van Desmond Dekker samen met zijn achtergrondband The Aces die in 1970 een gigantische wereldhit werd en wekenlang hoog in de top 40 stond. Waar de Italiaanse disco van Raffaella Cara puur gericht was op plezier en verleiding, brengt Desmond Dekker een heel ander krachtige boodschap. You Can Get It If You Really Want is een optimistisch en strijdbaar volkslied. Het herinnert de luisteraar eraan dat je, ondanks tegenslagen, armoede of onderdrukking, alles kunt bereiken in het leven, zolang je er maar echt hard voor werkt en in jezelf blijft geloven. Het vrolijke golvende reggae-ritme en de heldere stem van Dekker verpakken die serieuze boodschap in een melodie waar je eigenlijk meteen vrolijk van wordt. Ja, we begonnen het blokje met de passie en glitter van de Italiaanse pop en we landen nu in de relaxte maar vastberaden sfeer van de Jamaicaanse reggae. Twee totaal verschillende werelden, maar allebei lieten ze horen dat je in de 70's geen Engels hoefde te zingen om een onuitwisbare indruk achter te laten. Daar gaan we dan. You can get it if you really want.

hoorde Cecilia van Simon & Garfunkel, een gigantische hit uit het magische jaar 1970. Het is een nummer dat direct opvalt door zijn unieke ritmische beat. Paul Simon en Art Garfunkel maakten dat ritme niet met een standaard drumstijl, maar door met een hele groep vrienden op de grond te stampen, op stoelen te slaan en met houten blokken te rammelen. Het resultaat is een super vrolijk klinkend nummer, hoewel de tekst eigenlijk gaat over een man wiens hart op een nogal pijnlijke manier wordt gebroken door een onvoorspelbare vrouw. Maar we laten het New Yorkse duo achter ons en maken een sprong in de tijd naar 1973. We verruilen de Amerikaanse folkpop voor een artiest van eigen bodem die met een flinke dosis nostalgie de hitlijsten bestormde. We gaan luisteren naar de Brabantse trots Albert West met Ginny Come Lately. Ja joh, met Ginny Come Lately hoor je de definitieve solo doorbraak van Albert West. Nadat hij jarenlang de frontman was geweest van de succesvolle Nederlandse band The Shuffles, bekend van de mega hit Chalala I Need You, besloot hij in 1973 zijn eigen weg te gaan en dat bleek een gouden greep. Zijn allereerste solo-single was meteen een schot in de roos. Het nummer stond wekenlang hoog in de top 40 en bereikte zelfs de tweede plaats. Wat Albert West met dit nummer zo slim deed, was het omarmen van de jaren 50 en de vroege jaren 60 nostalgie. De jaren 70 stonden erom bekend dat ze graag terugblikten naar de simpeler tijden van de vroege rock'n'roll. En Albert West paste met zijn warme, vriendelijke stem en nette uitstraling, dat hielp perfect in dat plaatje. Wat veel luisteraars destijds misschien niet wisten, is dat Ginny Come Lately een cover is. Het nummer werd oorspronkelijk al in 1962 uitgebracht door het Amerikaanse tieneridool Brian Hyland. Waar het origineel een typisch Amerikaanse teeny bop sound had, goot Albert West in 1973 een lekker fris jaren 70 jasje overheen, compleet met een herkenbaar fluitje en een achtergrondkoor. De tekst is een ontzettend romantisch en onschuldig tienerverhaal. Het gaat over een jongen die op slag verliefd wordt op het nieuwe meisje dat net in de stad is komen wonen, Ginny. Hij zingt over hoe ze de harten van alle jongens op school sneller laat kloppen, maar dat hij degene is die hoopt haar hand vast te mogen houden. Het is het absolute tegenovergestelde van het relatiedrama van Cecilia. Dit is pure, suikerzoete, glazuur van je tanden laten springende kalverliefde. Ja, de overgang van Simon & Garfunkel naar Albert West, ja, dat is toch misschien een beetje groot, maar goed. We begonnen bij Paul Simon, die op de studiovloer stond te stampen voor een vernieuwend ritme. En we landen bij Albert West, die een verborgen parel uit de jaren 60 transformeerde tot een tijdloze Nederlandse popklassieker. Daar is hij dan, met Ginny Come Lately, Albert West.

Ja, en dat brengt ons bij de allerlaatste plaat van onze reis door de jaren 70. De afgelopen 2 uur stond de bol van de grote hits. Maar voor deze definitieve uitsmijter laten we de wilderige orkestproducties en serieuze popsongs volledig achter ons. We spoelen de tijd nog 1 keer terug naar 1971 voor een nummer dat het absolute tegenovergestelde is van een standaard hit. Geen ingewikkelde akkoordenwisselingen, maar pure geniale absurditeit. We gaan luisteren naar de ultieme cultheld van de jaren 70, Harry Nilsson, met het knotsgekke Coconut. Dat is een van de meest unieke tracks uit de muziekgeschiedenis, omdat het hele nummer is gebouwd rondom slechts 1 enkel gitaarakkoord dat ruim 3,5 minuut lang non-stop wordt herhaald. Ja, wat het nummer echt legendarisch maakt is de vocale prestatie van Nilsson. In de studio had hij geen achtergrondzangers nodig. Hij zong het hele verhaal in zijn eentje in. Hij kruipt hierbij in de huid van 3 verschillende personages die hij elk een compleet eigen stem geeft. Eerst hoor je de verteller die zingt over een meisje dat een kokosnoot koopt en er een limoen in stopt en het drankje opdrinkt. En vervolgens krijgt ze vreselijke buikpijn en belt ze midden in de nacht de dokter. De dokter, gezongen door Nilsson met een hilarisch zeurend accent, geeft haar het absurde medische advies om nog maar eens een limoen in een kokosnoot te stoppen en hem ook weer op te drinken, zodat ze zich de volgende ochtend weer beter voelt. Het resultaat is de wereldberoemde en hypnotiserende tekst Put the lime in the coconut and drink them both up. Het werd een gigantische wereldhit en het liet zien dat popmuziek in de 70's ook gewoon ontzettend grappig en bizar mocht zijn. Ja, en met die vrolijke absurde noot sluit ik de platentas en is het einde van dit programma helaas bereikt. Coconut laat nog 1 keer zien waarom we zo zielsveel van de jaren 70 houden. Het was een decennium waarin werkelijk alles kon en alles mocht op de radio. Super bedankt voor het luisteren naar deze 70's special van Melk en Wijn. Geniet nog 1 keer van dit heerlijke eilandritme. Zing hardop mee en onthoud de belangrijkste les voor vandaag. Mocht je na al die muziek een beetje buikpijn hebben, put the lime in the coconut and drink it all up. Tot de volgende keer. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar, maar het allerliefst voor jezelf. Volgende maand is Esa hier en zij gaat met jullie een diepe duik nemen in de 80's. En misschien ook wel met de coconut met een beetje lekker.

Robert Terlouw, dit is het nieuws. De kosten van klimaatverandering komen vooral terecht bij de arme landen. Dat zeggen klimaatorganisaties in aanloop naar nieuwe internationale klimaatonderhandelingen. Volgens recente cijfers veroorzaakt de rijkste 1% van de wereldbevolking verreweg de meeste CO2-uitstoot, terwijl kwetsbare landen juist vaker worden getroffen door hitte, droogte en extreem weer. De discussie over klimaatschade en compensatie lijkt daardoor opnieuw op. De Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. Hulpdiensten hebben meerdere wadlopers van een zandplaat gehaald nadat zij waren vastgelopen door het opkomende water. Daarbij zijn reddingsboten en een helikopter ingezet. De wandelaars kwamen in de problemen tijdens een tocht op het wad. Volgens de hulpdiensten konden zij niet meer op tijd zelfstandig de kust bereiken. Niemand raakte gewond. En de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie wil dat woonwagenbewoners niet langer automatisch met criminaliteit worden geassocieerd. Volgens hem worden de mensen uit de woonwagen

0: ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. In de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. De kosten van klimaatverandering komen vooral terecht bij de arme landen. Dat zeggen klimaatorganisaties in aanloop naar nieuwe internationale klimaatonderhandelingen. Volgens recente cijfers veroorzaakt de rijkste 1% van de wereldbevolking verreweg de meeste CO2-uitstoot, terwijl kwetsbare landen juist vaker worden getroffen door hitte, droogte en extreem weer. De discussie over klimaatschade en compensatie lijkt daardoor opnieuw op. De Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. En Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. Het land krijgt van zowel de vakjuries als televoters veel punten voor een energieke popact tijdens de finale. Israël eindigt als tweede. Het Verenigd Koninkrijk eindigde helemaal onderaan met 1 punt. Het land kreeg net als Duitsland en België 0 punten van het publiek. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. De financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. Oud-minister Henk Kamp van de VVD vindt dat aanslagen op synagogen in Nederland een direct gevolg zijn van migratiebeleid. Dat zei hij in het programma WNL op zondag. Volgens Kamp zorgen internationale spanningen ervoor dat Joodse instellingen vaker doelwit worden. De uitspraken leiden opnieuw tot discussie over migratie, veiligheid en antisemitisme. In de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. En de Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke.

Hou je van sport? Hou je van topsport? Dan luister je elke dinsdagavond naar Gelijkspel op Girl Power Radio. Iedere dinsdag tussen 6 en 9 nemen Monique en Rea je mee naar de wereld van de vrouwentopsport.

0: ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn inmiddels tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting, bescherming en het herkennen van symptomen van het virus. Nadruk daarbij ligt op het grensgebied, omdat dagelijks veel mensen tussen Congo en Oeganda reizen. De computer- en datasystemen van de Universiteit Utrecht draaien vanaf maandag weer normaal. Door de storing na de brand in een datacenter in Almere werkten onder meer websites, netwerken en digitale toegangspassen tijdelijk niet. Tentamens gaan maandag weer door, al gebeurt dat op sommige plekken nog in aangepaste vorm. De financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. En in de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. De Italiaanse premier Meloni heeft vandaag de slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed gisteren een automobilist met hoge snelheid in op voetgangers in het centrum van de stad. 8 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Van 2 slachtoffers moesten de benen worden geamputeerd. De verdachte, een man van 31, zit vast. De spoorblokkades in de Rotterdamse haven hebben over miljoenen euro's schade veroorzaakt. Bedrijven in het havengebied zeggen dat leveringen vertraging oplopen en dat daardoor problemen ontstaan bij de aanvoer van grondstoffen en containers. De bedrijven roepen het kabinet op om snel met een oplossing te komen. Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn inmiddels tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting, bescherming en het herkennen van symptomen van het virus. Nadruk daarbij ligt op het grensgebied, omdat dagelijks veel mensen tussen Congo en Oeganda reizen. En de financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. Een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op sneller in actie te komen tegen de gevolgen van klimaatverandering voor de volksgezondheid. Volgens de WHO zorgen hitte, luchtvervuiling en extreem weer steeds vaker voor gezondheidsproblemen. De organisatie wil dat klimaatbeleid en gezondheidszorg nauwer gaan samenwerken. De Italiaanse premier Meloni heeft vandaag de slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed gisteren een automobilist met hoge snelheid in op voetgangers in het centrum van de stad. 8 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Van 2 slachtoffers moesten de benen worden geamputeerd. De verdachte, een man van 31, zit vast. En het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op vanwege een nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting en bescherming in het grensgebied tussen beide landen. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

Noise. Elke donderdag van 6 tot 8 op Girl Power Radio.

0: ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. De Israëlische economie is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de laatste cijfers van het Israëlische Statistiekbureau ruim 3%. Vooral consumentenuitgaven en export stonden onder druk door de aanhoudende onrust in het land. Economen hadden dit al voorspeld, maar toch valt de krimp groter uit dan verwacht. De broer van drugscrimineel Bolle Jos is opnieuw opgepakt in Turkije. Volgens justitie zou hij betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld voor de organisatie van zijn broer. De verdachte zat al eerder vast in Turkije, maar werd later vrijgelaten. Nederland verwacht dat de man op korte termijn wordt uitgeleverd. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. En de Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten die ontsnapt was uit een particulier verblijf. Het dier liep rond in een woongebied waarna bewoners uit voorzorg binnen moesten blijven. Volgens de autoriteiten kon de tijger niet veilig worden verdoofd. Hoe het dier heeft kunnen ontsnappen wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af in het land naar ongeveer 7 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Zeker één persoon raakte gewond en een auto werd in brand gestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt welke supportersgroepen betrokken waren. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. De vermoedelijke Britse bom van 1800 kilo heeft 3 ontstekers, wat de ontmanteling extra ingewikkeld maakt. Politie en hulpdiensten zetten drones en grootschalige controles in tijdens de operatie. Huizenkopers bieden nog altijd flink boven de vraagprijs, ondanks een iets ruimere woningmarkt. Volgens de NVM werd in het eerste kwartaal van 2026 gemiddeld 3,7% overboden. Experts waarschuwen voor financiële risico's. Wie te veel biedt, moet het verschil met de taxatiewaarde vaak zelf betalen. Zonder spaargeld wordt een koopwoning steeds moeilijker bereikbaar. Een internationale commissie roept de Wereldgezondheidsorganisatie op klimaatverandering officieel als bedreiging voor de volksgezondheid te erkennen. Volgens de onderzoekers leidt opwarming nu al meer tot hittedoden en infectieziekten zoals dengue. Ook moet de zorgsector zelf duurzamer worden, omdat die verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

Dank jullie wel. Ja, wij zijn offshore. Ja, yeah. Houd het enthousiasme vast. Ik ben Pim. Dit is onze gitarist Sam. Dit is Owen. We hebben Mats. En we hebben Nout ook nog een drummer. En wij zijn offshore en spelen rock and roll.

Dank jullie wel. Tot nu toe een beetje leuk. Top. Ons volgende nummer is onze zomerhit. Dat is waarvoor we hier kwamen. Let's go.

Laatste nummer. Echte offshore fans kennen deze. Dit is Blame Yourself.

0: Dank jullie wel.
1: Volg ons op Insta, Offshore 15.
2: Goed punt. Hartelijk mensen, schalen. Bro, die shit is alweer vanaf.
3: Oh jeetje. Wat een lekkere binnenkomer was dat vanavond. Het wordt ook steeds drukker hier, steeds voller. Ja. En ja. Jullie gaan er straks ook tussen staan, toch? Dan is het nu tijd voor de ombouw, zoals we dat zo liefkozend noemen. Want de volgende band moet de drums al even omschakelen, begreep ik. We hebben een linkshandige drummer. Alleen al daarvoor één applaus natuurlijk. En juist, en in de tussentijd draaien wij even wat muziek en daarna komen we bij je terug met band nummer 2.

zangers met de band 2 centimeter groter worden. Ik moet zo meteen op een krukje. Welkom terug bij inmiddels de tweede band van deze wedstrijd, Haagse Zomerhit. Jullie hebben net natuurlijk Offshore gezien. En nu is het dan tijd voor de tweede band met extra applaus voor de linkshandige drummer. Yay! Jullie gaan kijken en luisteren. Kom vooral naar voren. Mag gewoon, ja. Naar Seafoam Grey. Mag ik een hysterisch applaus? Ja.

0: Dank jullie wel.
1: Dank wel.
0: Ja, dank jullie wel. Wij zijn Seafoam Grey en wij hebben een paar nummers voor jullie vanavond. De volgende is een nieuwe. Het heet Wat je ziet is wat je krijgt. Nick?

0: Dankjewel, dankjewel.
1: Dank u.
0: Alles goed, de maatschappij? Ja? Ja, ja, leuk, leuk, leuk. Kom lekker dit voorbij, het is live, maar het is wel gezellig. Dus dit nummer is onze dansparanoïde nummer. Het heet Igloo White.

0: Thank you, thank you.
1: Even een slokje water hoor.
0: Ja, wij zijn heel blij om hier te zijn. Applaus voor Misha, voor de organisatie, alsjeblieft. En de maatschappij. En ook applaus voor Offshore. More respect and stoicism. Yeah. We love you guys. Our love is wide for you.

Dankjewel, dankjewel. Het gaat snel, we hebben al twee nummers voor jullie. This one burns a little, it's called Machine Flames.

0: Kevin Leffenberg, Meister.
1: Alweer het laatste nummer. En tevens de zomerhit. Oeh.
2: Ja, onze zomerhit gaat over de best versie van mezelf te worden. Maar het lukt niet, helaas. En ook zomerhit te schrijven. Het heet Best Self. Ready? Ready? Ready? All right, all right, all right.

0: Thank you.
1: Dankjewel, dankjewel.
2: Jongens, dan mag je toch best wat harder voor klappen, zeg. Potverdorie. Ja, dat wou ik net. Ik moet echt. Ja, kaboutertje. We gaan weer even ombouwen, want er is nog een band. En zij staan te trappelen om voor jullie te laten op te treden. En te laten horen wat de zomerhit volgens hen moet zijn. Bear with us. We zijn zo bij jullie terug.
3: Leg even uit wat je methode is aan de kijk.
4: Nou ja, ik heb er een eigen naam voor bedacht. Dat heet drankstand. Ik sta in mijn drankstand. Dit is Hennessy, cognac puur. Dit is Red Bull. Ik doe dit laagje eerst in één keer achterover gieten. En dan neem ik een slokje van die Red Bull om het weg te spoelen. Want ik hou niet van alcohol. Niemand houdt van alcohol. Alcohol is vies. Maar dronken worden is wel leuk.

Heb het gras nu al gemaaid, alle wensen zijn gezaaid. Ben de hoek waaruit het waait, energie waaruit het draait. Kern waaruit iets prachtig groeit, bakken dan.

0: vanavond zijn er mensen te laat. Is dat nou wat ik zie? Rennen naar voren! Het is namelijk tijd voor de derde en laatste band van vanavond. En dat is niet zomaar iets, hè. Ze zijn met z'n tweeën. En geen linkshandige drummer dit keer. Wel twee hele goede muzikanten. Ja, wel linkshandige. Linkshandig, maar niet. Geen, ja, ze speelt toch rechtshandig. Superknap! Ik raak er helemaal van in de war. Ik wil graag van jullie een hysterisch applaus voor Stacey's mom, because we all know she's got it going on.
1: Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Bedankt. Het eerste nummer heet Wolken.

Dankjewel. Wij zijn de Stacey's Mom en we hebben allemaal liedjes samengesteld die wel iets met de zomer te maken hebben. Het volgende nummer heet Achterop. En je mag eigenlijk in horen wat je erin denkt horen. Je mag gewoon helemaal zelf projecteren wat je erin hoort.

Dankjewel. Ik heb nog plek achterop, dus misschien iemand die mee naar huis wil. Oké, het volgende nummer gaat eigenlijk over de winter. Want het is zo mooi als het winter is, hoe alles zo zacht en dichtbij voelt. En ook, het is eigenlijk geschreven, want Marieke die houdt dus van winterkamperen. Dan heeft ze een camper en dan gaat ze gewoon ergens zo staan. En dan is de sneeuw die dan op de takken ligt. Nou ja, laat je maar meevoeren. Ik snap, ja, vandaag leek ook wel een beetje op de winter. Dus ik denk dat je ook wel kan inbeelden.

Dankjewel. Na de winter is het natuurlijk tijd voor de zomerhit. Oké, er komt op een gegeven moment een stukje. En dan ga ik vragen of jullie mee willen zingen. Dus kijk maar, als je zin hebt, zing gewoon mee. Het is een iets wilder nummer dan wat we daarvoor deden. En als je een aansteker hebt, mag... Oh nee, dat mag natuurlijk niet, maar... Schuifelen, je kan op dit nummer schuiven. Kijk, het liedje gaat trouwens over prille liefde. Dat nog maar net begonnen is. En dat je nog zo heel veel voelt en ook een beetje onzeker bent. En dat je denkt, gaat dit nog wel tot na de zomer duren? Maar dat het ook heel fijn is. En dat je dan natuurlijk naar de zee gaat en naar het strand. Nou ja, you know what I mean.

Dankjewel. Applaus ook voor jezelf. Als we nou door zijn naar de volgende ronde, kun je misschien als koortje dienen. Wacht erin. Oké. Het volgende maar heeft met festivals te maken. Ik weet niet of zijn jullie nog plan naar festivals te gaan? Ja? Heel goed. Dat het dan zo heel heet is. En dan heb je water. Bijvoorbeeld bij Best Kept Secret heb je zo'n watertje waar je dan in kan. Dat je denkt, oh lekker, even daarin. Dus die tent heel heet. Maar je wil eigenlijk ook naar die muziek luisteren. Nou ja, daar gaat dit nummer dus over.

0: Dankjewel. Oké, en nu komen we bij een nummer aan. Het heet De Leukste. Dat is ook een hint naar de jury. Pak de hint. Nee, grapje. Allemaal een fantastische band. Het liedje gaat over dat je... Oké, je bent aan het daten. Gewoon hypothetisch gezien, hè. Het is niet biografisch, deze liedjes. Je bent aan het daten en dan gaat het... Iemand gaat dan weer door naar iemand anders. En dan denk je, ja, maar je moet mij wel de leukste vinden. Ook al ga je met die ander wel verder, moet je mij gewoon altijd de leukste blijven vinden. Daarover.
1: Wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet, wat je zegt, wat je doet,

Dankjewel. Gaan we naar het laatste nummer. En dit is een nummer, we dachten van, die hoort eigenlijk ook gewoon bij hierbij. Want het gaat over dat je lekker naar het strand gaat. Maar dat er altijd wel iemand zit te zeiken.

0: Dank jullie wel. Zo tof dat jullie zijn, lieve vrienden. En ook de anderen. En ik denk niet limonade, maar ik denk dat ik wel een biertje zou lusten. Wat jullie? Oké, naar de bar met z'n allen.
1: Ja. Oh, je gaat ook helemaal naar achter staan. Ja. Oh, oké. Dat was de derde en laatste band van vanavond. En? Ben je blij?
2: Ja, het was heel leuk.
1: Het was heel leuk. Ja, wij vonden het ook heel leuk. Maar wie het echt heel leuk moeten vinden, dat zijn de juryleden. Die mogen nu in beraad. En voor onze luisteraars thuis, jullie hebben pech. Jullie horen.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn bij een gewapende aanval 10 mensen om het leven gekomen, onder wie ook een kind. Volgens de autoriteiten zijn 6 mannen en 3 vrouwen onder vuur genomen. Het motief is nog onbekend, maar de regio kampt al langer met geweld door drugskartels. De politie is een grootschalig onderzoek gestart om de daders op te sporen. Joodse organisaties, waaronder het Centraal Joodse Overleg, hebben kritiek geuit op Nederlandse burgemeesters en wethouders die deelnamen aan Nakba-herdenkingen. Volgens het Joodse Overleg zouden bestuurders zich moeten onthouden van partij kiezen in het Arabisch-Israëlische conflict en zich richten op hun rol voor alle inwoners. De Nakba verwijst naar de verdrijving van Palestijnen rond 1948. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Vooral in de Congolese provincie Ituri verspreidt de zeldzame en dodelijke virusvariant zich snel. Er zijn ook al tientallen vermoedelijke sterfgevallen gemeld. Hulpverleners maken zich zorgen omdat bestaande behandelingen nauwelijks werken tegen deze variant. Bij de kerncentrale Baraka in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een droneinslag brand veroorzaakt bij een elektriciteitsgenerator. Volgens de autoriteiten raakte niemand gewond en bleven de stralingniveaus normaal. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt militaire acties die nucleaire veiligheid bedreigen onacceptabel. Het is ook nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een exit poll voorspelt dat de Spaanse socialisten van premier Pedro Sánchez een nederlaag leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De conservatieve Volkspartij blijft volgens de prognose de grootste en behaalt mogelijk opnieuw een meerderheid. Voor de socialisten betekent het opnieuw een historisch laag resultaat in de dichtbevolkte regio, die vaak als graadmeter geldt voor landelijke verkiezingen. In Tsjechië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen plannen van de regering Babiš om de publieke omroep te hervormen. De regering wil de financiering aanpassen en bezuinigen, wat volgens critici kan leiden tot politieke beïnvloeding van de media. Demonstranten vrezen een ontwikkeling richting landen als Hongarije en Slowakije, waar de publieke omroep volgens hen onder regeringscontrole is gekomen. In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn bij een gewapende aanval 10 mensen om het leven gekomen, onder wie ook een kind. Volgens de autoriteiten zijn 6 mannen en 3 vrouwen onder vuur genomen. Het motief is nog onbekend, maar de regio kampt al langer met geweld door drugskartels. De politie is een grootschalig onderzoek gestart om de daders op te sporen. Joodse organisaties, waaronder het Centraal Joods Overleg, hebben kritiek geuit op Nederlandse burgemeesters en wethouders die deelnamen aan Nakba-herdenkingen. Volgens het Joods Overleg zouden bestuurders zich moeten onthouden van partij kiezen in het Arabisch-Israëlische conflict en zich richten op hun rol voor alle inwoners. De Nakba verwijst naar de verdrijving van Palestijnen rond 1948. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Een exit poll voorspelt dat de Spaanse socialisten van premier Pedro Sanchez een nederlaag leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De conservatieve Volkspartij blijft volgens de prognose de grootste en behaalt mogelijk opnieuw een meerderheid. Voor de socialisten betekent het opnieuw een historisch laag resultaat in de dichtbevolkte regio, die vaak als graadmeter geldt voor landelijke verkiezingen. In Tsjechië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen plannen van de regering Babiš om de publieke omroep te hervormen. De regering wil de financiering aanpassen en bezuinigen, wat volgens critici kan leiden tot politieke beïnvloeding van de media. Demonstranten vrezen een ontwikkeling richting landen als Hongarije en Slowakije, waar de publieke omroep volgens hen onder regeringscontrole is gekomen. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

denk ik, wat is er nog over van mij? Ik gaf mijn ziel en zaligheid, met in mijn hoofd, ik word rijk. Gaat mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Jij dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Kon alleen maar groter worden. Ik heb nog een paar echte vrienden, weet niet waar de rest is. Kon wel

plaats is, maar de blok die is heet. Al het geld is mijn papier, je neemt het morgen niet mee. Ben een man, kom van buiten, heb ook zonder geleefd. We doen het morgen nog steeds. Ik zie wel later wat je doet, bro. We zijn gevormd door de schade, maar het moest zo. We kennen dagen samen in de regen. Heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk, bro, het moest zo. Bro, waarschijnlijk moest het zo gaan.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen.